0: Laat ons ons sondes voor die aangesig van die Here dan so bely.
1: Albarmhartige God en waaragtige Vader, ons erken en bely met ware diepe boetvaardigheid ons menigvuldige sondes en oortreding. Sien genadiglik op ons neer en vergeef ons wat berou het oor al ons sondes. Terwille van die verdienste van u liewe Seun, ons saligmaker, Jesus Christus. Here, ontferm u oor ons.

madira vias met I kuba apatadu. Laat ons bid. Here God, U het hier die heilige dag aan ons geskenk. Gee genade dat ons U woord met blye harte kan aanneem en met die hele gedagte sal glo. Help dat ons daaroor peins, dit bewaar en doen. Wek ons harte op dat ons vandag nie verniet van werk rus nie. En dat ons U rustig met gebed en met oortreding van die kwaad mag heilig. Help dat ons met U sal verenig, sodat ons harte in die geloof versterk mag word. Laat ons op die wyse versoekings kan weerstaan en op die lewensweg kan voorgaan. Here, kom en kom tree in hierdie huis vanmôre. Wat ook al ons doen, wat ook al ons sê, mag dat U naam verheerlik. Ons kom raak klein vanmôre, Meester, sodat U groot kan word. Ons kom verdwyn vanmôre, sodat U kan verskyn. Mag die woorde van ons monde en die oordenking van ons harte welbehaglik wees, Here. Wanneer ons hier vandaan wegbeweeg, laat ons nie leeg hier vanaf terugkeer nie. Stuur U engele af, o Here. Stuur U engele af. Spreek net 'n woord, dan sal ons genees word. Toe miros kwisat kramio, ora gesida ni raqau. Maga aits maklagare, sakaga basingare, tausi basingare, urusi basingare. Tada ngaidi mnakwini nkwaba tzikuse ire. Kan tzidagira, mwa tzidagira, koka dagira, makabi tzankute. Narigam kwa nauna tzika kayo, sida ta kumita. Ta karuta da kute, tzaka dat matahia. Homa khan aidi mkubaitide, sida kune kwa kaibere. Homa khan masibu hiya da kwa kauka, naga tzike satsa ngayangan. Maha kutse tui tui da, sats akuntra tui kimi, kova kutse, kaha tarakwige. Amen. Awasa skunure. Netwa astikwade da graho, ngait sanap, hundisi ngonanga, Psalm 73, Psalm 73, Genesis 12:1 tot 4a en dan die derde lesing is 1 Korintiërs

0: morning.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Good morning.
0: So, ngoku kuse ke kuru Hendrik Jagera miethi. Technique qha du denqa ye. Khaba Hendrik Jagera kumi. Op ke Hendrik Jagera ku qha du Hendrik Jagera ki khaba dokmo. Ja, lieve broers, lieve zusters, ik is gevraagd en beopdracht om voor u vanochtend te laten thuis voelen in de huis van de Heere op zo'n mooi, niet koud niet, maar een koel ochtend. Hamie goed is, we zijn nog klaar, nee. Zappen toch ook. En ik weet niet hoe ik blij die bij mij, ik heb mij te daar gelaten. Ik wil voor u verwelkom met die week spreek volgens Efesiërs 2, vers 8. Uit genade is jullie gered, door die geloof, en dit niet uit jezelf niet. Dit is die gave van God. Kom maar goed, ik kom naar u, klein ook hier voor jou. Tien deze, zat u kwart, ik zeg goed, maar gaan we elk die maas assen. Ik wil voor u met hier die prachtige woorden vanochtend in die huis van die Heere verwelkom en laat thuis voel. Ik wil erken die prediker van die dag, ons ondervoorzitter, ouderling Tekla Nijs, wat ook vanochtend zal zeggen, zo sê die Heere van die leerskarre, wanneer ze op die berg van die Heere klim. Oudraak voorin haar is, en dat die einde was, net ek hem kwast na. Groep kende dit aan mij, die niet meer te missen, maar dat is een omdom, Tekla Nijsa. Papa, ab, traba, goed. En dan ook ons ouderling, mijn soaerkie, wat voor ons opgedragen heeft en voor ons voor die Heere kom gepleit heeft. Ouderling, golden tak. Voel.

0: verwelkom. En die programleidster, ay eting ngukubuse hadaleko. Kort maar getrein. Ouderling Elsie Kwenglaus, voel thuis en voel verwelkom. Ouderling Jimmy Kloede, wat van ons die kerk nie sal bring, u is ook meer as welkom. Al die collega's in die winkel van die Here, al die ouderlinge, al die dienaars van nog in hier teenwoordig, ek wil vir u ook in dieselfde asem verwelkom en laat thuis voel. Kein omdoman. Ek hoop die keisie van woon omdoman. Sê kein. Oma Chiba gaadik mi. Gaan onder het volgende haare. En dan ook ons broer van die keisames. Ouderling Bruno Eicha. Wat sommer hier ongenooid ingekom het. Hou is na hier, maar. Ga betreed sy maaike na maaike wat zwaan. Wat daar hier gaat hy niet dit, maar zo. Het is naar haar. Toch wat koud die. Am Sibahu Korin Hare. Now we see it Kaliba and Banos Anis. Korin Hare stars now Bruno. Sikali, the core of the Kondak Sin, the Alpha Omega, is another kind of good. And do now. Okuli, how do I? Eh? Okay, Okuli is the Alpha Sinkala Genetera. En dan kom ik terug bij die eienaars van die huis. Honkwin, Omstien, Sata. Ik wil voor u in die eie huis verwelkom. Sit achter oor. Maak die oren en die hart oop. Laat die woord wat vandaag van daar af gespreek sal word, direct bij die hart en stap. En voor u net die beste gee voor die week wat voorlee. Als daar gasten is, zei die oudste net gegaan. Is daar gasten? Kusema, dat ook, zei die oudste. Zeg ik niet, Kusema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tika. Man gaat bij goede gegaan. Kijk, ik heb 10. Anne is 10. Paulu. Corrigas.
1: Hij kan
0: ze. Oké. Paar dankie mensen. Aup, ja. U het nie een fout gemaakt om vanochtend hier te wees nie. Die Heer het ook nie een fout gemaakt om voor u hier te brengen nie. Toe is gemiet die site in kai. Gij hoorde haar. Goed die ngongasen. Kom en zet hasen. Is misa. Ngaaskra o. Omdat ik een kop in waar, om kan je zeggen. Zo, ik wil allemaal wat ik niet genoemd heb, ook hartelijk, bijhartelijk verwelkom. Ik wil mij ook zelf hartelijk verwelkom. Bij dankie, mag die Heere voor ons in die dienst rijkelijk zien. Bij.

0: 本国へ行けせもないでくりゃん。これがちこばいにもすいせん。こえ、こうだませ。たべれさみすあいみでりあうだ。ちっくねぶりかばみすあいあうだ。おぶりくりこわくあうだりこう。うみにげつとまたすこせ。おぶりんこうさくのとすまじなりかでなべ。いこはみえ。おぶりはちこわあうだ。But it was a town that it went to. I mean, that I can't ask for it. Tissimon Bellus here, yes, I do. Okay, go ahead, just a bit and not wait to me. Pay who they could say. Oh, yeah, that would be. If she now would get like a high book, simply a buruga, let we go up town here with the cold heart. Simon is, she's an area. Jago, take you on a ticker.Sebetian was a city caribou. Open the super, someone in Wagami. Time out. This is a good economy poor. Tora, come up with Titanic. To be a while and half, Kahuman, sit with the sound, was for the optimism.
1: Hemelse Vader, thank you for your liefde en genade. Open vandaag ons harte om uw woord te hoor en te verstaan.Beraad met ons, Heer, die Heilige Geest, en help ons om weer U te vertrouw. In Jesus' naam, amen.
0: Amen.
1: Ek begroet die gemeente van Christus, elke persoon in sy eie hoedanighede. Ek wil ook vir keisames vanochtend groet en verwelkom in die diens van die Heere. Ek wil alle kinders van die Heere, die gemeente Bethel, wil ek groet in die naam van daar die wonderlijke God.Van onze hemelse Vader.
0: Dit was eigenlijk een maand toen we in Hawaii in Wonderland Thomas Pantalede. Ze kan niet eens aan de stadion, ze zijn al van de Pantalede. Ze waait aan de Pantalede, dan ben je heel op het ons doen.
1: Ik wil die preektekst voor vanochtend aan thema geven wat ze op die woord zal ik weer proberen.
0: Wat ik net was, Amnasa, ik kwam ze maar, ze dat niet. Samen is eigenlijk bij de Pantalede.
1: Geliefde gemeente, ek weet nie wat elkeen van ons vanochtend saamkeer toe gebring het nie. Ek weet nie wat last, bekommernis of die teleurstelling in elkeen van ons harte is nie. Maar een ding weet ek ons allemaal myself ingesluit,Kom dier tye waar ons baie moeg voel. Daar is tye wanneer ons haar werk, maar min resultate sien. Tye wanneer ons bid en die antwoord uitbly. Tye wanneer ons hoop verloor omdat dinge nie uitwerk volgens ons planne nie. Dit is precies waar ons vir Petrus ontmoet in Lukas 5. Petrus het nie 'n slegte nag gehad nie. Hy het die hele nag

Ai, ne miske tswa tswa nge khuna pire o elo si elo kage ai elo kren wa oske misa khuna ama na kere hau si ui na kere hau si kere pestan kai si ske ne mis ne sa sa dan ai kupna ken an ida madi ida ida ne mis ti amaba ui ui si koba ta opke elo koba sa dan ken an ne tse da elo mwada ke direkta yo opke elo ba iba mio ti dangani ui tiske ne misa harustao koros hadas narami endi vuat esti bron fanti lieva halleluja oske ne misa ui ba tapran uaha baba la misa ne siya sadang aigum ngangana sa kaske ui ba waskara uni ho kasken ontaura kweba ui ba ni ma tingaba kwenta ba ke ho tipke huao yuane tibara mi haleluya o ngabatka uad mei elok misa tuwaya otske uad toma otske eloba da ua titsa mia kaina pnankwa amen besalam one de niendis kai ku besalam bibo groke mi elok kako habe vers elskira mi et veli what en me a better swada de ken wari ni max pondeh ni ku besamisa Tagi diktau nara sautau ida dasa ain an ore ore kata demiske nemiska hautau na okeng ore bahaka di demajo elop ai mi amaka tibni tibisa ore panin tan kaisa kaisa a miske elop Ti first 105 ya bogota hauskirami ki what as the love for my footer ding ai rata gratao legs and rech oi kenga prima hai na kya kai elo optimista how will I walk in darkness if I have the word of God madina kai baniku elo misa tani waskau oske elo misa setting aira lam setting aira dog setting aira iba hallelujah chidi dauka kasini iba En hy verleg my weer aan my nou Afrikaans na. Dit hou kwa kuge. El optimisa da uwa. Amata ngaba uha. Kutara taufkia elo. Tipken ibani. Tipken ibana. Halleluja. Kainapke ni kaiti nga. Kainapke a kaiti taufunga. Kainap taweta kumtide. Direction ita katide. Lamsa da uha. Da tarau kaita oi gen na aptira ai besen one dia rami poms na romain 1917 amen one dia mi geloof kom by gehoor en by gehoor die woord van God waar vanaf kom dan die geloof dit geloof kom wanneer ons die woord van God hoor daarom moet ons geloof hê die woord van God hoor en nie luister nie gats tog het skraan uru gabe nou tog het rasping tanakasip na ons ke el optimisa nou sa goed skei kom sarakai met ander woorde pues die kama baiske el optimisa kom satania haleluya kom kakuge el optika da bonkwa kom kratiga sisen ga kayo otske kama kimi tomati et vayer telo to widere ida ta kama tom gabe ida sami sa